0: Een dunne slakken moerket, een hargen bocht en een hielige squa. Wat slakken dunne flaggert, een splakken deer, een splakken koer, net splakken dunne dachtert.
1: A questo punto l'unica cosa che mi è rimasta da fare è dirvi grazie per l'attenzione. Vi aspetto per il prossimo appuntamento, sempre con il sottoscritto ed Antenna Web. Un saluto a tutti!